0: Maar s'avonds komt de baby zit.
1: Een jongen die studeert.
2: Haha.
0: Hij krijgt dan geen moment de kans
1: dat hij zijn lessen leert.
2: Nee hoor.
0: La la.

0: And that was the Italian singer Clelia Grissoni and Dugattini, a recording of 1952. The Dutch comedian duo Snip and Snap, at the side of the river the Rhine, released in 1950.
1: Toen ik die dag is al heel lang voorbij, eens aan de Rijnoever zat, zag ik een middel dat klonk met mij. Zij heette Mimi, die schat. Zoet was het middel en zalig te wijn, toen op die dag aan de Rijn. Handje in handje daar samen aan de vliet, zongen wij lustig dit lied. Aan de oever van de

En om ook thuis zo gelukkig te zijn, kocht ik een heel anker wijn aan de Rijn. En werd het glas aan de lippen gezet, dan zongen wij als duet. Aan de oever van de Rijn leer je gelukkig zijn, want de wijn van de Rijn.

jaren vergingen, de liefde werd sleur, ik werd een klein beetje grijs. Het meidel van toen, dat is nu een zeur, koud en prozaïs als ijs. Het laatste dozijn flessen.